0: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovy. DJ Glenn. Sele and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
1: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
2: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
1: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

strong, but if something ever happened to you,

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Dat meldt het leger zelf. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. De aanvallen zijn geleden van begin april toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen en terug aan de tafel te zitten om te onderhandelen over een vredesakkoord. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Standaard kon inkijken. Vorig jaar gingen meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Dat is zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten van mensen die via de officiële weg naar ons land komen, die te lang moeten wachten. Ook is er nog te veel onduidelijke communicatie en zijn de diensten vaak moeilijk bereikbaar. En sport, teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen uiteindelijk met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Ga je mee iets drinken?
5: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
4: Dat kan toch via je gsm?
6: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santes.be.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. De schoolfactuur van de duurste richtingen gaat omlaag. Je zal minder instapkosten moeten betalen bij dure richtingen in het beroeps-, kunst- en technisch secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2027 mogen middelbare scholen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er 40 miljoen euro voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu is dat nog voor veel mensen moeilijk. Het kan vaak enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Het Israëlische leger heeft het afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. Het is de eerste keer dat het staakt het vuren dat begin april werd gesloten wordt verbroken. De aanvallen blijven ook duren. Het Israëlische leger zegt intussen dat er opnieuw een reeks Iraanse raketaanvallen op Israël is afgevuurd. Een teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. Vier keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen- of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.

0: Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Mo, zie je kabinetten van je moeder van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moedie van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
5: Helik wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
1: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrux en Locristi.
1: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
1: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, nee.
1: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Laan de Vla, zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevla.be.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit een welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De schoolfactuur van dure richtingen in het beroepskunst en technisch secundair onderwijs gaat omlaag. Middelbare scholen mogen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er 40 miljoen euro voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan voor het eerst na een staakt het vuren van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen meerdere ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met raketaanvallen als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in het Libanon. Israël reageerde afgelopen nacht dan weer met aanvallen op militaire doelen in Iran. De Europese buitenlandvertegenwoordiger zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan zo'n escalatie. Er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. Al zeker 15 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 129 gewonden. Door de aardbeving waarschuwde de politie ook voor een tsunami, maar dat is intussen opgeheven. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien met maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
3: Nee, nee, mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready.
1: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Top 2. We make you move.
5: Don't nobody else
4: to
5: my great girl. Don't nobody else make me feel like.
6: Yeah.
5: Don't nobody else to my great girl. Like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like.
6: Yeah.

0: morning.
1: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
2: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen railschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en 400 jongeren werden geïdentificeerd. Hun ouders krijgen binnenkort een telefoontje van de politie. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De Vlaamse regering gaat straks een bod uitbrengen op de treinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoekt in Antwerpen. Over een uurtje start daar rond een online veiling. Het is volgens de Vlaamse regering een unieke kans om de 30 hectare grond aan te kopen. Want er is een tekort aan bedrijventerreinen, zeker voor grote industrie, zegt minister-president Diependalen. Tot welk bedrag Vlaanderen zal bieden, wil Diependalen om tactische redenen niet bekendmaken. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
1: Dit is

0: Maar, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Maar of nee, Marokko.
0: Moi.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat is wel.
2: Modu van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
1: Helik wie dat er wint. Wie er mooi, kom in het zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be. Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
4: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Vlaamstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen relschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en er loopt ook een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van agenten. Bij een zware stalbrand in Capelle zijn minstens 1500 varkens gestorven. De brand brak vanmorgen uit bij een familiebedrijf. De brandweer heeft de vlammen intussen onder controle. In de stal zaten zo'n 3000 varkens. De hulpdiensten proberen de rest van de dieren zoveel mogelijk te redden. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij annuleerde eerder wel al zijn concerten, onder meer ook in ons land. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. En ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn.

0: zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

Goedemiddag. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Want wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. En daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen minder kans om een woning te huren. Omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij is 67 en je kan hem kennen van zijn grootste hit Cassé la Voix. Iran wil ondanks de nieuwe aanvallen blijven onderhandelen met de Verenigde Staten over een einde van de oorlog. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Iran zijn de VS rechtstreeks verantwoordelijk voor het nieuwe geweld en de beschietingen tussen Iran en Israël. Het zal dus ook een impact hebben op de vredesonderhandelingen. Intussen blijven Israël en Iran elkaar wel aanvallen. Deze namiddag gaat het regenen met kans op felle onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag nog wisselvallig. Met buien en tussendoor ook opklaringen bij opnieuw 17 graden.

0: Lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken.
3: Vinyl Only Sets by Pierre.
2: Fuse.
3: Marco de la Rocca.
2: Iris Menza.
3: Daniel Bovy.
2: DJ Glenn.
3: Sailor and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet? Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

Nieuws. Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen voortaan terugbetaald. Vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling maakt de lijn komaf met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent en de VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. Daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren, omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. Het is zover. De Rode Duivels vertrekken over een klein uur naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. De spelers en staf vertrekken vanaf de luchthaven van Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en een kort persmoment met bondscoach Rudy Garcia en ook Yuri Tielemans stijgt de selectie omstreeks 20-2 op. Na een vlucht van ongeveer 12 uur landen de Duivels in Seattle. En volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op een onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag is het iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.

0: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Zit jij nieuw?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
4: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
5: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Ik krijg dan niet om uges, hè.
7: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Reggaz, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
11: Ga je mee iets drinken?
12: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
11: Dat kan toch via je gsm?
13: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen voortaan hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen terugbetaald. Vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling wil de lijn kom afmaken met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Het Iraanse leger staakt voorlopig de aanvallen op Israël. Het waarschuwt wel dat er zwaardere aanvallen zullen volgen als Israël de bombardementen op Libanon voortzet. Dat meldt een Iraans persagentschap. Gisteren startte Iran een nieuw offensief tegen Israël. Dat gebeurde na Israëlische bombardementen op het zuiden van Beirut, dat is in Libanon. De Amerikaans president Donald Trump vroeg eerder vandaag Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. En het is zover. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Zo net steeg het vliegtuig op in Zaventem. Bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans gaven kort voor het opstijgen nog een persconferentie. En na de traditionele groepsfoto zijn ze vertrokken voor een vlucht van zo'n 12 uur richting Seattle. Volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

0: zit jij nieuw?
1: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
2: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. When music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist zien, wij.
6: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 Heftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
6: Gosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: info@festiloco.be.
1: Ga je mee iets drinken?
2: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
1: Dat kan toch via je gsm?
3: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
0: Top 2.

0: Top 2. We make you move. Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemiddag. De Europese Unie legt voor het eerst sancties op voor het blokkeren van de straat van Hormuz. De maatregelen viseren een provinciaal commando van de Iraanse Revolutionaire Garde, een marinebevelhebber en de woordvoerder van de Iraanse olie- en gasexporteurs. De Revolutionaire Garde legde in de strategische zeestraat een illegaal tolsysteem op en viel schepen aan als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen. De sancties houden in dat eventuele Europese tegoeden wordt bevroren en dat de betrokken personen de Europese Unie niet meer in mogen. Een 25-jarige man uit Echtegem is in Brugge veroordeeld tot 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Een vriend die de feiten filmde en verspreidde krijgt 100 uur werkstraf. Het slachtoffer vierde eind 2024 haar verjaardag en werd in dronken toestand door de twee twintigers meegenomen. Ze werd misbruikt in de auto en nadien in de woning van een van de daders, waar de politie haar via een tracking-app terugvond. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, koos de rechter voor een werkstraf om hun reïntegratie te stimuleren. In Japan zijn bijna 100 scholen gesloten nadat er 3 dagen lang 1 of meerdere berenliever in de straten zijn gesignaleerd. Sinds zaterdag kwam er bij het stadsbestuur meer dan 10 meldingen binnen. Het dier werd onder andere gezien in een woonwijk, een winkelcentrum en bij scholen. Tientallen jagers en agenten proberen het dier nu op te sporen. Japan kampt de laatste jaren met een sterke toename van het aantal beren- en berenaanvallen in stedelijke gebieden. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddags regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het iets droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja. Ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat is wel.
3: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Modu van.
6: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
9: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp?
10: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
11: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
12: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

Goedemiddag. Aan het station Brussel Centraal is het opnieuw onrustig. Een 100-tal jongeren heeft zich daar verzameld en stak al deelfietsen en deelsteps in brand. Er wordt ook met vuurwerk en projectielen gegooid. Dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe betoging tegen de Franstalige onderwijsbesparingen, die officieel pas om 4 uur begint. De organisaties riepen op tot een vreedzaam protest, maar de sfeer is grimmig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel goedgekeurd door het parlement. Twee Marokkaanse banken hebben een miljoenenregeling getroffen met het federaal parket. De bank Centraal Populair en de bank Shabi de Maroc kochten hun proces af voor ruim 175 miljoen euro. Het federaal parket voerde een groot onderzoek naar feiten tussen 2003 en 2022, waaronder illegale bankenactiviteiten en het illegaal verstrekken van kredieten. De Brusselse rechtbank heeft die deal vanmiddag goedgekeurd. De banken en drie van hun toplui worden niet meer vervolgd en hoeven officieel geen schuld te bekennen. Een 25-jarige man uit Ichtegem krijgt 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Brugge. Zijn vriend, die de feiten filmde en verspreidde, is veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het slachtoffer werd na haar verjaardagsfeest dronken door de twee twintigers meegenomen en misbruikt in de auto en een woning. De politie vond haar via een tracking-app. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, liever koos de rechter voor een werkstraf in plaats van een celstraf. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien, ook kans op een onweer. Maximaal bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.

0: uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabana 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sailor and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Lowlands.
1: Goedenavond. Er is nieuw protest in Brussel tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Een honderdtal jongeren stak, naar aanloop van het officiële protest, om 4 uur al deelfietsen en deelsteps in brand. En er werd met vuurwerk en projectielen gegooid. De betoging is intussen verhuisd naar het Poulardplein aan het Justitiepaleis. En daar lijkt de situatie momenteel rustig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel al goedgekeurd door het parlement. En nog in Brussel, in de Brusselse gemeente Ganshoren, is een kind op een fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Het ongeval gebeurde vanochtend kort voor 8 uur op de Keizer Karolaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Het kind verkeert niet in levensgevaar. Over de precieze omstandigheden van de aanrijding is nog geen duidelijkheid. Tennisser Raphaël Collignon stijgt na zijn sterke prestatie op Roland Garros naar de 51ste plaats op de wereldranking. En dat is zijn hoogste klassement tot nu toe. De 24-jarige luiknaar stijgt 11 plaatsen na zijn derde ronde op het tennistoernooi in Parijs. Alexander Bloks blijft ondanks een blessure de beste Belg op plaats 37, net voor Zizobergs op plaats 40. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens naar de 22ste plaats. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het ietsje droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

0: Maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, ze bellen

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Ga je mee iets drinken?
2: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
1: Dat kan toch via je gsm?
0: 5 tot en met 8 juni. BTW-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op Santes.be. Top 2. We make it. Where is the sound?

headlines. Goedenavond. De betoging tegen het politiegeweld en de onderwijsbesparingen op het Brusselse Poelaardplein is intussen afgelopen en rustig verlopen. De honderden manifestanten zijn zo'n uur geleden vertrokken en trekken nu terug naar het Centraal Station. Behalve wat vuurwerk en voetzoekers bleven grote incidenten deze keer uit. Verschillende collectieven hadden opgeroepen tot dit vreedzame protest na getuigenissen over hardhandig politieoptreden bij de scholierenprotesten van eind vorige week. Het bekende chocoladedrankje Cecimel verandert na 77 jaar van naam en wordt Chocomel. Dat heeft producent Friesland Campina bekendgemaakt. Het drankje ontstond in de jaren 30 in Nederland als Chocomel, maar mocht bij de Belgische lancering in 1949 die naam niet gebruiken. De letters werden toen deels vervangen door puntjes, wat uiteindelijk Cecimel werd. Nu krijgt België dus dezelfde naam als Nederland. De productie blijft wel gewoon in de fabrieken van Aalter en Bornem. In het wielrennen heeft de Deen Anton Charmig de tweede etappe in de Tour Auvergne-Rhône Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Onze 22-jarige landgenoot Vlad van Mechelen sprintte naar een knappe derde plaats. Charmig rondde in een loodzware vluchtersrit van ruim 234 kilometer een solo van 10 kilometer succesvol af. Van Mechelen maakte lang deel uit van de vroege vlucht, maar moest op de laatste klim passen toen de Deen versnelde. Het peloton hield het rustig, waardoor de Fransman Alex Baudin leider blijft. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden.

0: zie je kameretten van je mode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Maar of nee, Marokko.
0: Maar.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
5: Helik wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Ik krijg dan niet om u, hè.
9: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
8: Goosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist zien, hè.
8: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
9: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
8: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
10: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Met Dual Limited, bad

0: stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
2: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. De sfeer rond de onderwijsbetoging in Brussel raakt meer verhit. Aan het station Brussel Centraal bekogelen manifestanten de politie met stenen, eieren en verkeersborden. De politie zet intussen het waterkanon en traangas in om de menigte te verdrijven. De protestmars kwam daaraan na een eerdere rustig verlopen actie aan het Justitiepaleis. Aan het Centraal Station escaleert de situatie nu dus opnieuw. Eerder vanmiddag werden in diezelfde buurt ook al deelfietsen en deelsteps in brand gestoken. Een 43-jarige hoofdinspecteur van de politie Antwerpen staat in Turnhout terecht voor het gebruik van cocaïne. De man uit Grobbendonk liep tegen de lamp toen zijn nummer werd gevonden in de gsm van een dealer. De hoofdinspecteur bekende en wees naar werkdruk en privéproblemen. Het parket tilt zwaar aan de feiten vanwege zijn voorbeeldfunctie, maar vraagt een opschorting van straf met strenge voorwaarden. Er loopt ook een interne tuchtprocedure. Het vonnis valt op eind deze maand. De online pensioendienst MyPension.be start met een nieuwe pagina om de impact van de nieuwe pensioenwet op je persoonlijke situatie te tonen. Vanwege de grote hervormingen lagen de ramingen een tijdje stil. Vanaf deze zomer komt er een teller voor de pensioenbonus en malus en dit najaar volgt de vroegste pensioendatum. Voor het exacte pensioenbedrag is het wel nog wachten tot de tweede helft van 2027 en door de vele vragen geeft de pensioendienst momenteel voorrang aan mensen die al in 2026 of 2027 met pensioen gaan. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag krijgen we ietsje droger weer, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

Plein, de Krekenmeerse, Dream Beats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Top 2.

Oh.